waren verloofd. En in Utrecht heeft burgemeester Dijksma een krans gelegd tijdens de herdenking van de Nakba. Die verwijst naar de massale verdrijving van Palestijnen van hun land toen na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël werd gesticht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En tot zover het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. 2 helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar 2 medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De 2 slachtoffers waren verloofd. En in Utrecht heeft burgemeester Dijksma een krans gelegd tijdens de herdenking van de Nakba. Die verwijst naar de massale verdrijving van Palestijnen van hun land toen na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël werd gesticht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: me down. Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Twee helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar twee medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De twee slachtoffers waren verloofd. En in Utrecht heeft burgemeester Dijksma een krans gelegd tijdens de herdenking van de Nakba. Die verwijst naar de massale verdrijving van Palestijnen van hun land toen na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël werd gesticht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Twee helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar twee medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De twee slachtoffers waren verloofd. En in Utrecht heeft burgemeester Dijksma een krans gelegd tijdens de herdenking van de Nakba. Die verwijst naar de massale verdrijving van Palestijnen van hun land toen na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël werd gesticht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

It's a simple fact. Of what I had before, here's just a...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In Turkije is een man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Het gaat om een Irakees die vermoedelijk achter onder meer de explosie bij een Rotterdamse synagoge en een Joodse school in Amsterdam zit. Hij is uitgeleverd aan de VS en zou commandant zijn van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen met alleen wat vuurwerk. Maar na noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerden de betogers zich tegen hen. De ME moest erbij komen en die arresteerde 3 mensen. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En in Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest namelijk mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk 3000 bezoekers. Dan het weer van Weer Online. Lokaal valt er een bui. Het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp.
2: De Amerikaanse justitie zegt dat een Irakees die ze hebben opgepakt ook achter een explosie zit in Nederland. Die was half maart bij een Amerikaanse bank op de Amsterdamse Zuidas. Daarbij raakte het pand beschadigd, maar raakte niemand gewond. Volgens de Amerikanen zit de man ook achter veel andere aanslagen in Europa. Een anti-AZC-protest in Apeldoorn is vannacht opnieuw uit de hand gelopen. Een aantal demonstranten stak vuurwerk en rookbommen af en de ME moest ingrijpen. Vlak daarvoor was de gemeente al met een noodbevel gekomen. 3 mensen zijn opgepakt. Het is al ruim een week onrustig in Apeldoorn door AZC-protesten. In Breda zijn een jongen en meisje zwaar gewond geraakt vannacht. Ze zaten samen op een fiets en botsten op met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk en dat wordt uitgezocht, schrijft Omroep Brabant. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. En John Travolta heeft tijdens het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen. Die zag hij niet aankomen, want hij reageerde verbaasd en verrast toen hij het podium op moest komen. Dit is meer waard dan een Oscar, zegt hij. Travolta was 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor de films Pulp Fiction en Saturday Night Fever. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag trekken er ook buien over, vooral landinwaarts. En het blijft vandaag met 13 graden fris. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa, ook hier in Nederland. En zou achter de explosie bij een bank op de Amerikaanse Zuidas zitten, zeggen de Amerikanen. Die was halverwege maart. Het pand raakte daarbij beschadigd. De man zou bij een pro-Iraanse militie zitten. Voor de zoveelste keer is het vannacht onrustig geweest in Apeldoorn bij een anti-AZC-protest. Onder de mensen stonden bij een rotonde waar al eerder demonstraties waren. Er werd vuurwerk afgestoken en de ME moest ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt. Om de rust te bewaren was Apeldoorn met een noodverordening gekomen. In Tilburg is een automobilist vannacht vol op een verkeerspaal gereden. Hij en 3 andere inzittenden raakten gewond, schrijft Omroep Brabant. Hij zou de macht over het stuur kwijtgeraakt zijn. En in Breda zijn een jongen en meisje die samen op de fiets zaten gebotst met een auto en zwaar gewond geraakt. De bestuurder zit nu op het bureau. En Taylor Swift en Beyoncé horen voortaan bij het Amerikaans erfgoed. En dan met name het nummer Single Ladies van Beyoncé en het album 1989 van Taylor Swift. Van dat album kwamen maar liefst 7 singles, onder meer Shake It Off. Iedereen kon artiesten of nummers nomineren voor de lijst van Amerikaans erfgoed. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag ook regelmatig een bui, vooral landinwaarts. Het blijft met 13 graden fris. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
4: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In ons land zijn tientallen plekken ontdekt waar de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat er snel moet worden ingegrepen. Het zijn bijna 60 plaatsen, meldt de NOS. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat het nog maar het topje van de ijsberg is. PFAS zijn chemische stoffen die vooral op oude fabrieksterreinen in de bodem zitten. Landbouwminister Van Essen wil nog voor de zomer nieuwe maatregelen presenteren om het stikstofprobleem aan te pakken. Volgens het AD denkt hij onder meer over het aanwijzen van zones rondom natuurgebieden. Daar gaan dan nog strengere regels gelden. En boeren die er zitten moeten zich daaraan gaan houden. In Helmond is een man aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met een overleden vrouw. Zij werd vannacht gevonden in hetzelfde huis na een 112-belletje. Of de twee een relatie hadden is nog niet duidelijk. Onderzoeksteams van de politie proberen in het huis te achterhalen wat er gebeurd is. En het Parool heeft in Amsterdam uitgezocht wat een stuk appeltaart kost bij de koffie. De prijzen lopen nogal uiteen, van €4,50 tot wel €9 per punt. Ook voor niet zelfgemaakte appeltaart wordt rustig €7,50 gevraagd. Horeca-eigenaren die de appeltaart wel zelf maken zeggen dat vooral personeel en ingrediënten duur zijn, zoals boter. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen.
0: Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

Zaterdag iets na 9. Misschien niet het beste moment om aan een lijntje coke te beginnen. Door de Eric Clapton en de cocaine hier. Bij de start van jouw weekend, de slow start op Ice Radio.

begin jaren 70 en ze treden nog steeds op. Echt onverwoestbaar deze band, gevormd rond Joyce Kennedy en Glenn Duck Murdoch. Je hoorde Mother's Finest en Baby Love. En ook een voorbeeld van Mother's Finest waren de Neville Brothers. Die hoorde je hiervoor met Yellow Moon. Nogmaals, goedemorgen. Een lang weekend heb je, want het is hemelvaart. En dan een paar dagen werken, dan weer een lang weekend, want dan is het Pinkster. Nu, Brian McFadden.

is de nieuwe Icebreaker.

Je laat Chaka Khan het inzingen, dan krijg je dit. Het was de ijsbreker van afgelopen weken. Chakzilla, voorbode van een nieuw album van Chaka Khan dat in september verschijnt. Jongens, ik ben even teruggegaan naar een paar LP's uit mijn jeugd de afgelopen dagen. Waaronder Live and Direct van Aswad. Ik kende hem helemaal nog uit mijn hoofd. Hier is African Children.

zo brengen ze ze tegenwoordig niet meer uit. Een single versie van 6,5 minuut. Genesis, No Son of Mine. Even kijken naar het weer voor komend weekend. Wat natuurlijk in dit vrije lange weekend, dit extra lange weekend van belang is. Vandaag zaterdag 16 mei, geregeld zon, ook enkele wolken, graadje of 14. En in ieder geval minder regen dan we de afgelopen dagen gehad hebben. 0,7 mm, windkracht 2. Vanavond is trouwens ook, dat in ieder geval tijdens het Eurovisie Songfestival vanavond, tijdens de finale, niet de wind om je huis waait. Zou ook een beetje een gekke gelegenheid zijn. Even kijken naar het weer van morgen, zondag 17 mei. Buien met regen. Oh, ook zon, maar dan soms. En ik zie een zonnetje achter de wolken en heel veel regen. Dus in ieder geval wordt vandaag het beste weer van het hele weekend, maar zeggen. 2 mm, windkracht 3 morgen. Ice Radio. Dit is Queensrÿch bij de slow start. Past hier wel lekker bij, denk ik. Silent Lucidity op Ice Radio.

zo fijn ook dit. Mag toch ook wel in zo'n lekker relaxed weekend. Even een beetje uitslapen, een beetje wakker worden. Kop koffie erbij. Even inchecken bij elkaar. Gaat het met jou? Nou, prima. Lekker hè. De muziek erbij. Tracy Chapman van haar tweede album. The Promise. Ooit uitgeroepen als een van de beste liefdesliedjes. Ik heb veel lange tracks vandaag. Dat is niet bewust, maar dat zie ik nu. Deze duurt ook alweer 5,5 minuten. Dat betekent ook dat het alweer 9:45 is. We straks overgaan naar onze grote vriend in Hongkong, Mark Schultz. Tussen 10 en 11 hier bij Ice Radio. Tussen 11 en 12 DJ Reds met Reds Radio Show. Ik weet niet of hij nog iets speciaals doet in dit hemelvaartweekend. Ga je straks allemaal horen tussen 11 en 12. Ik vond met de Vrijmarkt in Koningsdag een bak met singeltjes. Kijk ik er altijd even in. En deze heb ik eruit gevist voor je. Santana, eentje die ik niet van hun kende. Maar echt wel een heel lekker liedje. Moet nog even kijken met wie dit gemaakt heeft. Want dat is meestal een co-productie. Het is You Know That I Love You op IJsradio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp.
2: Minister Van Essen wil nog voor de zomer met maatregelen komen om ons land uit de stikstofcrisis te halen. En ze zijn stevig, meldt het AD. Ze zullen boeren hard raken. Vooral die in de buurt van natuurgebieden wonen. Het verschil met het vorige plan van BBB-minister Wiersma is dat dit pakket wel moet standhouden bij de rechter. In een huis in Helmond zijn politieteams bezig om uit te zoeken wat daar vannacht precies gebeurd is. Ze kregen een 112-melding binnen en vonden toen in het huis een overleden vrouw. Een man die daar was is aangehouden. Het is nog niet duidelijk hoe de twee elkaar kennen. In Australië is een man van 38 overleden na een aanval door een haai. Hij werd nog aan wal gebracht, maar was al overleden. Mensen worden op die plek nu gewaarschuwd voor de haaien. In januari overleed een jongen van 12 na een haaienaanval in Sydney. Haaienaanvallen gebeuren vaak per ongeluk, want een mens staat namelijk helemaal niet op het menu. En een duur horlogemerk is in Amsterdam gestopt met de verkoop van een speciaal zakhorloge. Er stonden namelijk lange TikTok-rijen met geïnteresseerden. En volgens Hart van Nederland stonden er al mensen sinds donderdagavond te wachten. Maar vannacht werd de sfeer grimmig. Nu roept de politie de wachtende op om weer naar huis te gaan. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

voor het eerste uurtje. En ik ga heel gauw verder met mijn uurtje met deze track van King Britt. When the funk hits the fan. En allemaal wat je in de kast moet hebben staan, vind ik. Dit is A Day in the Life. I'm a

0: Don't bury your gifts deep under your place on this earth. Open them wide, reveal, and you'll feel like a smile, like a child, like the sun, y'all, on the one, y'all.
1: Met die hypnotiserende stem van Ursula Rocker zit King Britt, A Day in the Life. Goedemorgen, good morning, Joe. Zoals hier en onkel zeggen, fijn dat je ingeschakeld bent hier bij Ice Radio. De volgende track, Sheila E., A Love Bizarre.

0: Radio. Man in Hongkong.
1: Want dit is eigenlijk een beetje een foute trick, maar ik vind het altijd zo leuk, de tricks van Casey in de Sunshine Band. En hij had ook al iets van, al zijn titels moesten duidelijk te horen zijn in de tekst. En als mensen naar de winkel gingen, dat ze konden zeggen, ik wil hebben Casey in de Sunshine Band met Give It.

Die duidelijk, gewoon overduidelijk horen. Give It Up, Casey and the Sunshine Band. Deze mooie track is de volgende die ik heb. Is Rufus en Chaka Khan. Toen werd dat toen een tijd zo gepromoot. Want Chaka Khan was gewoon de zangeres van Rufus. Tell me something good.

Volgens de kenners is Odelee van Beck het beste album wat hij ooit geproduceerd heeft. Zou kunnen. Het is die met dat gekke zwabberachtige hondje op de voorkant die dan over een horde heen springt. Ik draai van het album New Pollution. Even kijken, wat ga ik nu doen? Oh, dit is uit Noorwegen. Iets wat in 2010 eventjes naar voren kwam, daarna nooit meer iets van gehoord. Van kak, motherfucker, touching. I wanna do-

West heeft altijd zo'n instrumentaal outrootje aan zijn show zitten. Dat is deze dus, Dancing in the Street. Maar dat betekent dat hij hem dus nooit echt kan draaien. Dat is zonde, want Martin Rees en de Vandellas is hartstikke cool. Dat doe ik eventjes. Hartstikke mooie classic Motown track. Nowhere to Run is ook zo'n goeie van haar. En ze leeft ook nog steeds gelukkig. Dan ga ik helemaal iets anders doen. Ik ga naar Kentucky. Ik ga naar de, nou wat is het, lo-fi muziek van My Morning Jacket. Ik heb ze ooit een keer gezien in Paradiso. Kwam geen hond opdagen in de grote zaal. Dus we stonden daar met, nou, 100 man, denk ik. Maar goed, die gasten maakt het niet uit. Ze zeiden, jullie zijn er. We gaan er echt gewoon helemaal los. En dat deden ze. Het was super gaaf. Ik ga draaien Low Down van het album At Dawn.

gedaan met Neil Diamond. Ik weet dat hij niet meer optreedt vanwege gezondheidsproblemen. Of hij dus dingen nog op kan nemen, dat weet ik eigenlijk niet. Hier werkte hij samen met... Ja, daar komt nog even erachteraan. Brian Wilson, Delirious Love. En er is een hele geinige een stukje. Dat is een stand-up special op Netflix van Trevor Noah. En daar heeft hij het op een gegeven moment over wat witte mensen leuk vinden. En hij zegt, het allerleukste wat witte mensen kunnen doen is meezingen op Sweet Caroline van Neil Diamond. En dat gaat hij dus ook doen. En dan gaat iedereen meezingen. En dan zie je hem aan het einde van de dingen naar buiten lopen. Stapt hij in een limo en daar zit in Neil Diamond. En dan zegt Neil, en? Did it work? En dan zegt hij, yep, again. En dan gaan ze weg. De geinig stukje eventjes. Nou goed, Paul Simon. Daar wordt ook veel gedraaid door DJ Reds. Mijn favoriete album. Mijn allereerste album dat ik kocht als klein jochie. Graceland. Ik moet geweest zijn, nou, het is 86, dus dat was ik een jaar of 13. En daar staan fantastische tracks op. Het rare is dus, er zit één track op met een dame die er eigenlijk niet op hoort te staan, vind ik. Want zij was eentje die gewoon niet meedeed aan dat boycotten van de apartheid. Zij ging optreden in Sun City. Dat kon toch allemaal niet. Maar ze mocht wel meewerken met Paul Simon. Ik heb het over Linda Ronstadt. En ze doen samen Under African Skies. Een mooie track is dat. Hoor je bijna nooit.

Het mooie Under African Skies van Graceland, Paul Simon samen met Linda Ronstadt hier op Wise Radio. Nou, ik heb nog een minuut of 10, 12 te gaan, dan is het alweer voorbij. Ooit een keer een track ontdekt van Rashaan Patterson, dat heette Cloud 9. En dat was een partij vet en funky en geweldig. Ik dacht, ik moet alles hebben van Rashaan Patterson. Het was verder allemaal hele saaie, balladachtige butmuziek. Daar zag ik helemaal niks mee. Maar deze track, Cloud 9, daar, ik zal je laten horen waarom ik dat zo gaaf vond. En waarom ik helemaal dacht van, ik moet alles hebben.

Hansen. Man in Hongkong is voorbij. Gaat sokje overdragen naar Haarlem, Schalkwijk. Daar in de bovenkamer zit hij klaar. DJ Reds voor de Reds Radio Show. Ik wens je heel veel plezier daarmee. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Een Ton en ook weer Redsy op de drie luiken. De zaterdag tussen 9 en 12 zit je altijd goed hier op IJs Radio. Laatste trek is

0: it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In het Noord-Hollandse Slootdorp staat een loods in brand. En dat zorgt voor zoveel rook dat mensen in de omgeving een NL-alert hebben gekregen. In de loods zelf was niemand aanwezig toen de brand vanochtend uitbrak. Hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk Schiebroek is vanmorgen vroeg geschoten. In een ruit van een woning zit een kogelgat. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De politie heeft de straat voor onderzoek afgezet en een hond naar sporen laten zoeken. Ook is een buurtonderzoek gestart. De Universiteit Leiden gaat 2 beschreven koperen platen uit de 11e eeuw teruggeven aan India. Uit onderzoek blijkt dat ze eeuwen geleden via de VOC in de handen van Nederlanders kwamen en zonder toestemming hierheen gebracht zijn. India vroeg 3 jaar geleden al om de platen. De Indiase premier is dit weekend op staatsbezoek in Nederland. En een van de hoogste leiders van Islamitische Staat is uitgeschakeld. Dat beweert Donald Trump. Op zijn eigen kanaal schrijft hij dat Amerikaanse troepen hebben meegeholpen bij een operatie in Nigeria. Volgens Trump was het een zeer ingewikkelde missie, maar over het hoe en wat schrijft hij niks. De president van Nigeria bevestigt het verhaal. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
7: Met nu.
2: DJ Rats.

Sorry, hoor je krak? Ik had mijn microfoon er niet aangezet. Goedemorgen. Het is eventjes geleden dat ik hier weer achter de tafel van de Rats Radio Studio zit. Goedemorgen, Rod Stewart, Young Turks. Ik was er verleden week niet. Ik zat in Londen. Hebben jullie meegekregen? Ik wil er echt mee beginnen. Het was in Engeland all over the news. Ik weet niet of je dat meegekregen hoor. Maar die Rod Stewart die had dus een meeting met een handjeschut meeting met King Charles. En hij zei zo van... You are absolutely superb. En het is ook echt opgenomen. En dan zegt hij... You put that little rat back in its place. En dat bedoelde hij mee Trump. Het was all over the news dus. Ik moest er erg om grinniken. En ik denk, oh ja, fijn. Rod Stewart even draaien voor deze fantastische actie. Wat King Charles precies terug zei, dat kon je niet goed zien. Hij zei natuurlijk niet, yes I did, huh? Je moet natuurlijk als een koning reageren. Maar de smile van Rod Stewart, die sprak boekdelen. Vrienden, goedemorgen. Dit is de Rat Radio Show. Ik was dus een week in Londen. Ik heb ook eerlijk gezegd Mark en Ton niet gehoord. En net eigenlijk ook niet. Ik zit hier weer eventjes eerder omdat ik met mijn zoon weer deze week zit. Het is bij mij nu vrijdagochtend, maar het is zaterdagochtend dat ik dit ook beluister. Ik ga Mark en Ton nog eventjes lekker terugluisteren. Maar die zullen vast fantastische songs op je hebben afgevuurd met hun muzikale liefde. En dit is de Rats Radio Show. Ik moet je eerlijk zeggen, vrienden. Mijn Londen trip met Esther bij een vriend van haar, Fahim, was ongelooflijk. Heel fijn, prachtig weer. Ik was nog nooit in Londen geweest, hè? Echt waar, nog nooit. De directe aanleiding was een concert van mijn favoriete punkband Screeching Weasel in de Electric Ballroom in Camden, London. Nou, daar is het hip and happening. Dat was een fantastisch concert, maar heb ik al een paar keer wat nummers van laten horen. Die keiharde punk laat ik vandaag achterwege, maar het was geweldig om ze daar te zien. Maar ik heb ook gewoon een paar dagen erachteraan geplakt, dus het was heel fijn. Ik heb alle highlights gezien. Esther heeft er echt een hele tijd gewoond op twee verschillende plekken. Ik had een vriend van haar waar we mochten blijven. Dus het was een volledig fantastische uitvalbasis. Maar muzikaal is er wel het een en ander ook bij me gebeurd. Terwijl ik daar in Londen zat, man. Jeetje, Mina. Natuurlijk, op iedere straathoek. Baker Street, weet je wel. Dan zie je Knapwater. Dan denk je, oh, daar hebben Oasis gespeeld. En dan loop je in Hampstead. Een prachtige mooie heuvel op. Bij de ponds die Esther graag wilde zien. Waar je kan zwemmen. En dan liep je naar beneden door een prachtige wijk heen. Ik denk, wat staat daar op het bordje? Hier leefde George Orwell in de 30s en schreef hij zijn meest bekende werken. The Animal Farm en 1984. Nou, die ga ik dus draaien. En zo heb ik nog wel wat meer dingen die je mij aan Londen doen denken, die ik met je wil delen. Wat een heerlijkheid, zeg. Met als hoogtepunt, zo meteen in de show, iets ongelooflijks. Ik vertel het alvast even in het kort. David Bowie. Wat ik daar heb meegemaakt. Ik moet er nog even van bijkomen. Kom er zo op terug. Dit zijn de Eurythmics. Fijn.

Maar die George Orwell, die woonde daar mooi. Als je bij Hampstead, dat is, daar heb je de ponds. Dat zijn dus, wat ik net zei, de meren. Daar had Esther een boek van gelezen. Dan heb je de ladies' ponds. Daar kunnen de vrouwen de pond in, het meer in. En je hebt daar een prachtig uitzicht over London City. Wat is die stad groot, hè? Je bent er vast misschien wel eens geweest, of net als ik niet. Maar het is enorm groot. Heb je prachtig uitzicht over de Shard en de hele skyline, de city. Prachtig. En dan loop je, waar je dat uitzicht hebt, dan loop je een beetje aan de zijkant naar beneden. En dan, als je daar, dan loop je een prachtige wijk in met huizen van, ja, het is zo duur, hè. Huizen van miljoenen, miljoenen. En daar zag ik dus een klein bordje. Here lived George Orwell. Toevallig kwam je dat tegen. Maar kwam allerlei dingen toevallig tegen daar in Londen. Mijn muziekbeleving werd daar enorm groot. Doordat ik dacht, hier is het allemaal gebeurd. Ik zal je nog een klein dingetje vertellen. Ook bij het graf van George Michael geweest. De High Cemetery was prachtig. Een soort Père Lachaise. Maar dan in Londen ook heel mooi. Zal ik ze ook wat over vertellen. Maar in de Tube natuurlijk ook geweest. Dat je denkt, in Amsterdam heb je 35. Of 35 heb je twee lijnen. In Londen, jonge jongen. En dan kom je langs Baker Street. En dan zit dat gelijk in mijn hoofd. Ik denk, ik ga Baker Street draaien. Maar toen zaten we daarna op weg naar dat prachtige cemetery. In een ongelooflijk fijn koffietentje. Aan een heerlijk bak koffie. En heerlijke broodjes. En die hadden een playlist, jongen, daarop staan. Ik had wel de hele dag kunnen blijven. Ik heb er een paar opgeschreven ook. Baker Street van Jerry, van Gary Rafferty natuurlijk. De songwriter uit Schotland kwam hij volgens mij. En ik denk, dan draai ik die. Maar die heb ik wel eens gedraaid. En toen hoorde ik deze. En toen dacht ik, oh, die is ook van hem. En die heb ik nog nooit gedraaid in de Rats Radio Show. Dus met dank aan het fijne en de mooie playlist van het fijne, ik ben de naam kwijt, van het fijne tentje waar wij zaten. Denk ik, draai deze. Ik vind hem zo verschrikkelijk mooi. Right Down the Line. Gary Rafferty. Moet je eens horen. Oh, want ik ben weer even terug. Dit wordt een Londen-uitzending, vrienden. Met heel veel muziek.

Ik had werkelijk waar de hele playlist wat ik hoorde terwijl we daar het heerlijke koffietje met een broodje zaten op weg naar High Cemetery voor George Michael's graf. Had ik alles mee kunnen nemen, want wat er daarna gebeurde, ze hadden daar een postertje. Ik mag dit al een keer doen, hè. Dus even wat, het is allemaal muziek, hoor. Allemaal nieuwe muziek die ik met je deel, die bij mij in één keer opkwam. Want die playlist was zo mooi daar. En ik heb een paar songs van opgeschreven. Ik draai er nog eentje. Er zit aan het bakje koffie. En er hing daar een poster met alleen de woorden "This must be the place." Dus ik dacht, wauw, dat is van de Talking Heads song van Stop Making Sense. En wat er gewoon gebeurt is dat terwijl dat ik dat lees, denk ik, nou, hoe is het mogelijk? Alsof de universe met me aan het bezig was. Begin dat nummer gewoon te spelen. En toen dacht ik, ik heb eigenlijk altijd alleen maar, omdat ik die Stop Making Sense zo te gek vind, die film, de live uitvoering gedraaid. Maar deze is ook zo leuk en die wil ik gewoon een keer voor je draaien. This must be the place, de studio versie van de Talking Heads. Vrienden, wat fijn dat je erbij bent bij de Rats Radio Show. Een beetje in de London vibes. Ik heb nog mooie muziek voor je. Die ik daar heb opgedaan.

0: the lips, my lover.
1: Ja, sorry, ik zit nog... Je hoorde een beetje een giggeltje. Deze had ik eventjes geshazamd, zeg maar, via Google. Ja, leuk man. Lang nummer, wist ik niet. Ik wilde deze draaien. Dat heb ik nog nooit gedraaid. Sterker nog, ik had nog nooit van deze band gehoord. Het is niet zo heel belangrijk hoor, hoe dit nummer tot me kwam. Maar het is echt, ik vond het zo grappig. Hou ik het even bij me. Ja, dat is klaar nou. Ik had Fahim, waar wij dus mochten blijven slapen. Zijn fijne huis bij Alexander the Palace in de buurt. Dat is een prachtige... dat is een prachtige heuvel waar je ook weer zo'n schitterend uitzicht hebt over London. Er is trouwens binnenkort zijn daar concerten, jongen. Jeetje, mina man. In dat park. Richard Ashcroft, Super Furry Animals. Geweldig. Maar dat wist ik helemaal niet. Dat is daar dan live. Het grappige, hij ging de deur uit naar zijn werk. En oké, bye. En toen ging er iets met Bluetooth van de een naar de ander. En toen begon dit keihard te spelen in zijn huis. Ik dacht, wow, wat een te gek nummer zeg. Ik dacht dat het een hele oude ska-band was. Maar ik tikte snel Shazam in. Ik denk, oh, die wil ik eventjes vasthouden. De Dwellers. De Dwellers. De Dwellers. Grappige naam eigenlijk. Non-duaal. De non-duellers, zou ik ze noemen. Maar ze heten de duellers. En Kiss on the Lips. Het is volgens mij een nummer wat ik al ken. Hè? Maar het is dus een band die wel een jaar 25 bestaat. Maar niet uit de 60s of zo. Ska. Londen heeft natuurlijk een enorme ska. Met al die bands. De Selector en de Specials. En noem het allemaal op. Dat het allemaal toch allemaal in Londen natuurlijk heeft plaatsgevonden. Ik vond is heel leuk, die echoot nog wel in zo'n Londense na, zeg maar, bij mij. En ze hebben veel gigs gedaan, zag ik net eventjes met Madness. En ze speelden veel, dus de Dwellers, Kiss on the Lips. Vrienden, een van de hoogtepunten, ik kan niet binnen zeggen wat het hoogtepunt was, want ik ga zo meteen over David Bowie hebben, dat grenst aan het onwaarschijnlijke wat me daar is overkomen. Maar daar zometeen even iets over. Wat ontzettend mooi was, als je in Londen bent geweest, en anders kan je het aannemen dat het zo is. Daar is het nooit stil in Londen, welke uithoek je ook zit. Er is altijd wel een helikopter of een politiewagen of een trein die met de metro doordendert. Veel weinig rust in die stad, zeg maar. Behalve op de mooie parken, maar de parken, Hyde Park en dergelijke, is ook natuurlijk druk. En Esther had het briljante idee om me naar... Ik zei net High Cemetery, maar het is Highgate Cemetery. Zeg maar Père Lachaise, maar dan in Londen. Ik zat net ook even te kijken, want we hebben daar dus een toertje gedaan. Het is de duurste, meest exclusieve cemetery van New York. Van Londen. Maar het staat schots en scheef. We zijn allemaal wel eens in het Spookslot geweest, in de Efteling. Hè? Nou, dat is Highgate Cemetery. Alles staat schots en scheef. Het is eigenlijk, heeft de natuur het daar overgenomen. Er zijn nog wel wat nieuwe graven natuurlijk ook. Onder andere, hoe heet hij nou ook weer? Die Levchenko, die is vergiftigd door de Russen toen poisoned. Die ligt daar bijvoorbeeld, maar ook... Ja, een heleboel celebrities. Een heleboel Engelse celebrities. Allemaal schrijvers die ik niet ken. Maar bijvoorbeeld Karl Marx ligt er. Malcolm McLaren van de muziek. De manager van de Sex Pistols. Maar eigenlijk de bekendste man kwam er een jaar of 10 geleden. Is het inmiddels 11 jaar geleden. Op 25 december uit mijn hoofd. Eerste, tweede kerstdag. En dat is George Michael. Het is niet als Père Lachaise, Jim Morrison, dat er allemaal fans zitten. Het is een mooi onderhouden graf. Zijn moeder lag er al. Zijn zuster kwam er daarna. En nu aan de rechterkant staat een

George Michael, waarvan ik echt, ik wist niet dat we erheen zouden gaan. Maar ik heb volgens mij de laatste periode heel veel George Michael gedraaid. Omdat ik zeg van ja, daar durf ik vooruit te komen. Weet je wel, ik hou van de punkrock. Tijdens de punkrock, toen ik daar zei ik dat niet. Ik ben fan van George Michael, maar George Michael, we kennen hem allemaal natuurlijk. En iedereen weet natuurlijk wat voor stem die heeft, weet je wel. Het is een van de allermooiste stemmen natuurlijk. Die prachtige songs van hem. En het is toch wel bijzonder als je dan daar bij het graf van deze man staat. Highgate Cemetery. Een grote recommendation als je een keer in Londen bent om even te ontsnappen aan alle drukte. En ik zou dan zeer zeker de tour doen. Die is prachtig. Het is een ongelooflijk mooie cemetery. En bij deze man stonden we stil. En ik wilde vooral deze draaien.

mijn hemel, George Michael, ik ben echt serieus als wat. Ik heb het zo lief. Ik draai het eigenlijk. We draaien al een hele poos en erheen was zo bijzonder. Ik vind zijn stem vond ik altijd al mooi. Zijn performances, een van de allermooiste live performances. Als je ook het verhaal erachter weet, ik heb dat wel eens in mijn live moment gedaan. Somebody to Love bij de Queen voor Freddie Mercury. Ongelooflijk wat een prachtige songs. En hij deed het ook gewoon zelf. Hè. Het was niet dat anderen het voor hem schreven. Maar vooral de teksten kwamen de laatste tijd ook weer tot me. Alleen al een nummer als Careless Whisper. Weet je wel, wat we allemaal zo vaak hebben gehoord. Esther is... Die kent die teksten allemaal goed. Zij heeft in Londen gewoond, maar is ook Chicago en Detroit en area. Dat... Guilty Feet Have Got No Rhythm, bijvoorbeeld in die tekst in George Michael. Wow, zingt hij dat echt? Guilty Feet Have Got No Rhythm. Wat een schitterende zin. En deze ook. Ik had net even tekstveldje bij. Ik heb geen eens een nummer klaarstaan nou, omdat ik het gewoon zat meten te lezen. En houd mezelf helemaal verloor bijna. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain that you're feeling inside. Whenever you want me, you know that I will be there waiting for the day that you say you'll be mine. Dat is toch schitterend. En deze ook. You tell me you're cold on the outside. You tell me you're cold on the inside. How can the outside world be a place that your heart can embrace? Be good to yourself, because nobody else has the power to make you happy. Be good to yourself, because nobody else has the power to make you happy. Mijn hemel. Schitterend. Echt prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Vrienden, ik wil nog één dingetje zeggen voordat ik zo eventjes naar mijn Bowie-verhaal ga. En dan zet ik alvast even het nummer op wat ik ga draaien van hem. Ik wil heel even één dingetje zeggen. Dat is eigenlijk even een huishoudelijk iets. Ik had een week of twee, drie geleden opperde ik het idee om het meditatie ik zei heel in het kort, ik doe even mijn ogen dicht. Dan kan ik me beter concentreren, want ik zit twee dingen tegelijk te doen. Ik zei... Het mediteren, ik krijg wel eens vragen van meditatiepodcast. Oh, ik krijg wel eens vragen, dan wil ik gelijk niet zeggen dat ik er alles van weet of dat ik een leraar erin ben. Zeker niet. Maar de kracht van samen mediteren, die is me wel duidelijk. En de inzichten over en weer overbrengen. Dus ik had zoiets gezegd van, zullen we dat gezamenlijk doen als er radioluisteraars? We zijn vrienden van elkaar. En daar hebben echt wat mensen op gereageerd. Dus dat gaat echt gebeuren. Ik heb gezegd tegen, ik ga geen namen noemen in deze. Dat doe ik af en toe wel alleen voornaam, maar dit is natuurlijk ook binnen de muren van als we online gaan mediteren gezamenlijk en dat wil ik één keer in de week doen en dan hoop ik natuurlijk dat je de andere dagen zelf oppakt in de ochtend en in de avond. Ik heb al gemaild die boys, er zijn er nu in ieder geval drie die zeggen van ja, dat wil ik doen en ik heb al gezegd mag ik een mail naar jullie allemaal sturen, dan weten we elkaars namen wel, want natuurlijk wisselen we wat dingen uit, dat gaat allemaal binnen die ruimte. Daar ga ik ook niks van op de radio vertellen. Behalve dat ik het doe, maar niet inhoudelijk, zeg maar. Want dan vertel je ook iets over jezelf. En dat is natuurlijk privé, dat snap ik heel goed. Mocht je nu nog ook denken, als je die uitzending toen niet hoorde, hey, daar resoneer ik wel op Rats, dat vind ik leuk. Nogmaals, ik ben geen meditatieleraar. Maar ik heb er nu al wel wat ervaring erin. En ik vind het ontzettend fijn. En ik probeer mezelf geen borst geklop hoor. Want ik kom het dagelijks zelf ook nog tegen. Dat ik denk, ja, het is zo fijn om dat ook te delen met anderen. Dus stuur me dan een mailtje. djrads@iceradio.nl. Dus dat is een beetje het plan. Eén keer in de week dat doen. En ik zit nog even. Ik moet gaan uitvogelen welke avond het is. Ga ik natuurlijk overleggen met de boys. Het zijn boys tot nu toe nog. Als een girl. Dat is ook leuk. Dan mag je ook natuurlijk. Gek dat ik dat zeg. Maar ik heb altijd vooral veel reacties van mannen. Zo luisteren de vrouw ook naar de Rats Radio Show. Of niet, hè? Let me know. Vind ik leuk. Was bij mijn held. Ik ga hem allereerst draaien. En mocht je achter de computer zitten, Starman heeft hij ooit in een prachtig outfit opgetreden bij Top of the Pops. Dus kijk daar heel even naar. Dat outfit ga ik het zo meteen over hebben en nog over wat andere dingen, want ik ben heel
dicht bij David Bowie geweest. Zonder dat ik dat wist toen ik naar de V&A ging om de expositie te bezoeken. Zometeen meer.

Oké, kleine disclaimer. Ik ken mezelf, DJ Rats. Ik kan best wel eens af en toe een beetje babbelen op de radio. Maar dit is het mooiste verhaal wat ik ooit op de radio ga vertellen, denk ik. De V&A Museum in de Victoria and Albert Museum in Londen. Daar was ik niet. Dat is gratis entree. Wij waren wel een National Portrait Gallery. Dat was geweldig. Dat is ook gratis. Maar de V&A, en ik wist dit, die hebben een tentoonstelling. De V&A East. Dat is een soort dependance daarvan. Dat is de opgeslagen kunst van de V&A, van het Main Museum. Ik vertel dit er even bij. Dat is op de plek waar vroeger de Olympische Spelen waren, in de East Side of London. En daar is dus een Bowie tentoonstelling. Er zijn 90.000 items van Bowie in dat museum. En het varieert van de sleutel van zijn appartement in Berlijn tot aan alle lyrics, alle pakken, alles. Ieder klein detail. De gele post-its van zijn laatste projecten waar hij mee bezig was, dat ligt daar. Maar er is dus een hele kleine ruimte waar ze dus een soort permanent iets hebben. En dat wisselen ze ook af en toe. Dus ik heb daar bijvoorbeeld de handgeschreven lyrics van Bowie gezien. Maar, en nou komt het. Het is zo bijzonder wat je daar kan doen. En als je er ooit heen gaat en een Bowie-fan bent. Peter, ik had dit op de ijs-app gezet. Peter, misschien luister je nu Peter. Onze fijne ijs-collega die hij was. Die zei, oh, dat wil ik weten. Je kan dus van al die items, kan je van tevoren, en ik geloof geen eens dat het nu zo lang is, kan je een afspraak maken om die items ook daadwerkelijk te zien. En dan denk je te zien. Ja, je hebt daar binnen die ruimte is een aparte ruimte met een aantal hele grote tafels. En daar kan je dus een 1-op-1, er is nou wel iemand bij van het museum, dan kan je dus aanvragen van, ik wil bijvoorbeeld de lyrics zien van Starman. Of en alles kan dat zijn. Dus toen wij daar binnenkwamen, vroeg ik van, wij kwamen binnen en ze zei ze van, ja, in de ruimte, de one-on-one room, zeg maar, zoals ze dat dan noemen. Dat was niet precies zoals ze dat zou zeggen. Maar daar worden binnenkort, daar kan je vanaf boven, kan je zien de gitaren van Bowie. Daar heeft iemand een afspraak voor de gitaren te zien. En nog wat meer items. Want er zijn er allerlei mensen bij natuurlijk. En dan, je mag het niet van de tafel afhalen, je mag het zien. Dus ik liep daar in de buurt. Ik kan wel een beetje Engels, maar ik ging dus die ruimte binnen. Dat was niet in eerste instantie de bedoeling. Ik werd er ook niet gelijk uitgegooid. Maar er kwam een jonge dame op me aflopen en die zei, are you here for the Bowie, to see the Bowie items? En ik zeg, zonder dat ik gelijk dacht, ja, dat ga ik eens even liegen. Ik zei, ja. Yeah. En toen dacht ik, oh, dit is die ruimte. En toen zei ze, oh, walk along. En toen liep ik mee. En toen dacht ik, wacht even. Bedoelt ze nou dat ik iets ga zien? Of is dit die expositieruimte voor iedereen? Nee, het was dus het eerste. Zij dacht dat ik een afspraak had gemaakt om een aantal Bowie-items aan te raken en te zien. Waaronder een gitaar, het pak van Starman, een gouden plaat van Alan Insane, een afgietsel van zijn gezicht en zijn boots die hij droeg bij Top of the Pops. Esther die keek me aan en ik keek van, oh wow. Ze zegt, put on these gloves. Ik moest latex handschoenen aan. Want je mag er niet met je vingers aan zitten. En zij liep met mij naar dat pak toe. En ze zegt, you can touch it. You can hold it. But please don't zip it. Doe het niet dicht, het jasje. En ik was eigenlijk een beetje, dat ik zei, oké. En ik denk, oh mijn god, wat moet ik nou zeggen? Dus ik ging ook maar een beetje door. Ik was een beetje van het veld geslagen. Maar ik had zoiets, oh my god, what's happening? Daarna, dus ik had dat pak. Ik dacht, ja, wat moet dat? Dus ik raakte dat pak even aan. En ik ben in Berlijn geweest bij zijn appartement. En ik dacht ooit van, nou, dichter bij Bowie kom ik niet. Maar ik had nu dus het pak aan. Van het pak mocht ik aanraken. Toen zei ze, do you want to see the guitar? Ik zei, jezus, ik zie, ja. Yeah. Dat was dus een gitaar uit zijn Tin Machine era. Zijn zwarte gitaar. En ze zegt dus tegen mij, dus ze doet die hoes open en daar ligt die gitaar. Ik denk, wauw, jeetje mine, ik sta naar de gitaar van Bowie te kijken. En toen zegt ze tot mijn verbazing, do you wanna hold it? Ik zei, nou, kijk, en ik ben niet zo starstruck bij iedereen. En toen kwam ik er ook achter op het moment dat ik dacht, ja, Bowie, is dit voor mij? Ik bedoel, ik hoef geen pak van Paul McCartney te zien of zo, zijn gitaar wel. Maar ze zei dus van,
Please don't touch the strings. Dus ik kon er niet op spelen. Ik mocht het vasthouden. Ik moest het boven de tafel houden. En ze zei, don't touch that. Toen zei ik, yeah, that's the tremolo. Do you know where it's for? It's for wow, wow, wow. Ik zei, no, I won't touch it. Dus ik kijk naar Esther en ik zeg, do you take a picture? Dus ik sta op de foto met de gitaar van David Bowie. Het is trouwens wel een aparte gitaar zonder stemknoppen. En daarna werd ik geleid naar de boots van Bowie. En die mocht ik aanraken. Ja, het klinkt heel gek. Het klinkt heel corny of zo. Of fan, weet je wel. Maar ik vond het zo bijzonder. En toen liep ik weg. En toen zei ik tegen Esther. Ik zeg, eerste wat ik dacht. Oh my god, er komt zo meteen iemand. Want ze ging daarna die spullen weer in de hoesen doen. Ik denk, nee. Wat erg. Ik voelde me heel schuldig. Dus ik liep daar. Ik denk, ja shit, wat moet ik hier nou mee, weet je wel. Maar toen liepen we aan de zijkant bij de publieke ruimte. En daar kan ik ook nog van alles over vertellen, maar laat ik dat niet doen. De cut and paste techniek die hij doet, alle woordjes door elkaar. Zag je allemaal uitgebeeld de pakken van Earthling, van Let's Dance, allemaal de Space Oddity instrumenten. Dat is ongelooflijk, ik stond naar te kijken. Maar toen zag ik gelukkig dat die man, het was een oudere man met een brilletje, heel aandachtig, dus die heeft het gelukkig nog wel gezien, hoefde ik me niet schuldig over te voelen. Vrienden, sorry, dan heb ik geen nummer meer om te draaien. Maar dit, en dan laat ik dit gewoon lekker afdraaien. Dit is Sense of Doubt van het album Heroes. Ik heb de handgeschreven teksten gezien. Het was zo bijzonder. Verstond We Can Be Heroes. En had hij erachter met pen geschreven Forever en erachter en Ever. Omdat dat beter past. Dat heb ik gezien. Ik vond het zo bijzonder. Als je er ooit heen gaat en je bent Bowie fan, vergeet het niet. De expositie is tot in de eeuwigheid op de V&A East. En als je zo'n fan bent als ik, ga dan maar eens kijken op die site welke items je kan zien. Er is wel een wachttijd voor, maar die is volgens mij geen eens zo verschrikkelijk lang. Doe je voordeel mee. Ik ga gewoon gedag zeggen nu. Hey, is dat oké zo? Dit was mijn verhaal van David Bowie. Ik hoop dat ik het een beetje, dat je niet al te veel hebt vermoeid ermee. Maar het was voor mij als Bowie. En dat was echt zo, weet je. Dat ik dacht van Bowie is niet alleen voor muziek voor mij. Maar ook gewoon wat hij is. Ook de interviews die hij gaf. Zijn visie op dingen. De dingen samenwerken met Iggy Pop. Met Lou Reed en alles. Hij was mijn held. En ik was vlakbij. Vrienden, dankjewel voor je aandacht. Dit was de Rats Radio Show. Ik ben er volgende week weer. Bye bye.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Na een horlogewinkel in Amsterdam blijft nu ook een vestiging in The Mall of the Netherlands dicht, in Leidschendam. Vandaag zou er een nieuw horloge in de verkoop gaan, maar in de TikTok-rijen die er stonden was de sfeer soms grimmig en er was wat ruzie. De actie is afgelast en de politie heeft de honderden wachtenden weggestuurd. Het kabinet moet niet aan de winkeltijden in het weekend gaan morrelen, dat vindt vakbond FNV. Ze zien de openingstijden die er nu zijn als een bescherming van werknemers, die anders ook verplicht moeten opdraven in de nacht, op zondagen of op feestdagen. Houd de belangen van werknemers boven die van grote winkelketens, zegt FNV. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in Amerika een deal gemaakt om onder een rechtszaak uit te komen over de verslavende werking van social media. Er lopen duizenden claims tegen de bedrijven. Scholen zeggen veel kosten te maken vanwege de verslavende apps. Voor hoeveel geld er nu geschikt is met de scholen is niet duidelijk. En Rusland heeft 500 lichamen van gesneuvelde militairen teruggegeven aan Oekraïne. Onderzoekers en deskundigen gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ruim 200 krijgsgevangenen uit. Afgesproken is dat ze in totaal 1000 gevangenen gaan uitruilen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er trekken vanuit het westen buien over het land. Maar er is ook ruimte voor de zon. Het is met 13 graden nog wel fris. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: The Music Garden.

komt uit een boek. En dat was niet zo'n netjes boek. Nee, de Steely Dan is namelijk... In dat boek was het een grote dildo. En Donald Fagen vond het wel heel erg grappig dat hij zijn band naar deze dildo zou vernoemen. Zodat iedere DJ het op de radio zou roepen. Echt grappig. Steely Dan en Haitian Divorce aan het begin van deze nieuwe aflevering van The Music Garden. Je bent van harte welkom. Leuk dat je ons gevonden hebt. Ja, muziek onderweg van The Beatles, Queen, ZZ Hill, Kid Rock, Teddy.

0: De Golden Years van David Bowie hier op Ice Radio. Geen playlist van Passie en Marta als je meeluistert. Het is een beetje een guilty pleasure van jou, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Jermaine Jackson en Pia Zadora. Was een grote hit door half jaren 80. When the rain begins to fall.

Dit was eind jaren 90 geen grote hit, maar wel een te gekke plaat. Wishing I Was There van Nathalie Imbruglia hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen natuurlijk weer op het half uur een blues van de bovenste plank. Zover is het nog lang niet hoor. Eerst nog een paar goede platen zoals deze van Kygo en Whitney Houston. Think about

stiekem ben ik toch wel een beetje fan van hem hoor. Douwe Bob, samen met Sera was dit. En Could Have Been Us. Hier op Ice Radio, geen playlist, maar passie. En als Dreetje op de bak is, moet er altijd iets van de Beatles mee. Hè? Doen we bij deze ook. Hello, goodbye.

0: Ja, een van de bands waar ik spijt van heb dat ik die nooit live heb gezien. Hè? Samen met Freddie Mercury dan natuurlijk. Hè? De originele leadzanger van Queen. Dit was Somebody to Love. Ik heb hem wel gezien met Paul Rodgers van The Free. En ik, Adam Lambert heb ik ook gezien met Queen. Maar nooit met Freddie Mercury. Vind ik toch wel jammer dat ik dat nooit heb meegemaakt. Maar goed, het is niet anders.
1: Blues van de bovenste plank.
0: Ja, daar is het weer tijd voor. En deze keer weer een hele lekkere hoor. ZZ Hill. Bump and grind in de blues van de bovenste plank.

Bump and Grind, ZZ Hill hier op Ice Radio in de Blues van de Bovenste Plank. En suggesties voor een bluesplaat zijn welkom hoor. Stuur me een mailtje. André@iceradio.nl. André@iceradio.nl voor een goede bluesplaat. Het maakt me niet uit wat het is. Ik draai het gewoon mee hoor.

De Boxstops, hier op Ice Radio. De Leather, daar dan voor de laatst verschenen van Teddy Swims en Bad Dreams. Ja, en als je een plaat wil horen, mag je dat ook laten weten, hoor. Een blues van de bovenste plank of een double shot. Twee platen met een bepaalde overeenkomst. Dat doen we zo meteen aan het eind van het programma. Twee platen met een bepaalde overeenkomst. En als je daar een leuke suggestie voor hebt, ja, ze zijn welkom. André@iceradio.nl. Ja. Ik heb zin in iets Nederlandstaligs, iets oudbolligs. Iets van heel lang geleden, wat je mee kan zingen en wat eigenlijk, waar je eigenlijk een beetje voor schaamt, maar wel te gek is. En een beetje vergeten. Nou, dat is deze. Uit 1983, Canyon, Als ik maar bij jou ben.

Ook zo'n leuk Nederlands bandje is dat, hè? Moonflower en Roses hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En we gaan op naar het nieuws. En na het nieuws zijn we gewoon bij je terug met het tweede gedeelte, hoor. Maar tot het nieuws even een lekkere onbekende van Nickelback. This Afternoon.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Bij verschillende vestigingen van het horlogemerk Swatch zijn vanochtend honderden mensen weggestuurd. Ze stonden te wachten op een nieuw, exclusief horloge dat in de verkoop zou gaan. Maar het was erg druk en in sommige rijen was de sfeer grimmig. De horlogeketen besloot de winkels dicht te houden, waarna de politie de mensen wegstuurde. Bij het AZC in Harderwijk is gisteravond iemand neergestoken. Zowel het slachtoffer als de dader is een bewoner van het asielzoekerscentrum. Afgelopen dinsdag werd er op dezelfde plek ook al iemand neergestoken, maar de politie gaat er niet vanuit dat beide zaken iets met elkaar te maken hebben. De 45-jarige vrouw die vannacht in Helmond dood werd gevonden in haar huis is om het leven gebracht. Tenminste, daar gaat de politie nu vanuit. In datzelfde huis was ook een man van 33 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden. Of de twee elkaar kenden, daar zegt de politie nog niets over. En op het Malieveld in Den Haag verzamelen zich de eerste mensen voor een rechtse demonstratie. Volgens de organisatie van het protest is het gericht tegen massa-immigratie en de digitale euro, maar ook tegen verschillende bezuinigingen. Eerder liep een rechtsprotest op het Malieveld in september helemaal uit de hand. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en tussendoor laat de zon zich soms even zien. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: The Music Garden.

van JJ Kill. Die hoorde je hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En een Cajun Moon is eigenlijk gewoon een soort setting. Het is geen maan. Het is gewoon een soort setting waar je in zit. Je zit met z'n tweeën op een balkonnetje in de duisternis te staren. En je hebt naar je zin. Het is een bepaalde atmosfeer. Beetje magisch. En dat noem je dan de Cajun Moon. Ja, dat je dat even meekrijgt, hè? Oké, Ice Radio. Geen playlist, maar passie met Elvis Presley. En de Guitar Man.

Beentjes van mijzelf hoor. Oh, Keen. Geweldig. Prachtige albums gemaakt. Jammer dat ik ze nooit live gezien heb. Als ze een keer in de buurt zijn, ga ik er echt heen hoor. Band & Break was dit. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit is Duran Duran.

have a little faith. Prachtig, hè? Sommieu, laatst verschenen single, Have a Little Faith. Hier op Ice Radio, geen playlist maar vassie. En daarvoor nog Arrested Development en Ease on My Mind. In the Music Garden, daar luister je nu naar. En het is tijd voor een hele oude meuk. Lekker hoor. Sam & Dave, Soul Sister, Brown Sugar.

Jet, Are You Gonna Be My Girl? Eén hitje gehad, daarna nooit meer iets van gehoord. Maar wat een leuk plaatje blijft het toch. Hè? Daarvoor nog David Bowie hier op Ice Radio. En Ashes to Ashes in the Music Garden. Het is tijd geworden voor de ene helft van Oasis. Hij heet Noel Gallagher. Dit is Riverman.

0: Nieuws van de bovenste plank.
1: En suggesties voor een bluesplaat zijn welkom hoor. Heb je een goede bluesplaat? Stuur me even een mailtje. andre@iceradio.nl. George Thorogood, Cocaine Blues. All right, what do you say? Let's boogie.

All the Shines on TV, dat waren de grote klappers natuurlijk. En deze ook wel een beetje hoor. Stay on these roads, aha, hier op Ice Radio. Geen playlist, mijn passie. Daarvoor nog George Thorogood in de blues van de bovenste plank. En Cocaine Blues.

0: De Simple Minds, natuurlijk met de liedzanger Jim Kerr, de man van Chrissy Hynde. En She's a River hier op Ice Radio. Daarvoor nog de Human League en de Lebanon.
1: Double shot.
0: En dankjewel Richard voor het insturen. Twee prachtige platen, die gaan we zo meteen beluisteren. De overeenkomst is gewoon de titel. Heel eenvoudig, maar twee te gekke platen. Kensington gaan we zo draaien en Edwin Starr. En allebei die platen heten War. Veel plezier ermee.
1: Double shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Oud-radio- en tv-presentator Bas Westerwil is overleden. Hij was nog maar 62. Volgens RTL Boulevard is hij thuis in zijn slaap overleden. Westerwil presenteerde onder meer Avro's Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Ook sprak hij stemmen in voor tekenfilms. 9 jaar geleden had hij een hartstilstand, waarna hij bypasses kreeg. In een paar steden zijn protesten aan de gang, de meeste onder de naam Nationaal Protest. Die demonstraties zijn in onder andere Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De actievoerders zijn onder meer tegen asielzoekers. In Nijmegen zijn ook veel tegendemonstranten op de been en zij roepen juist dat geen mens illegaal is. De politie zoekt raddraaiers die zich gisteravond op een kermis in Purmerend tegen agenten keerden. Die agenten hadden daarvoor geprobeerd om groepen vechtende jongeren uit elkaar te halen, maar werden toen zelf aangevallen met vuurwerk en stenen. De kermis ging vanwege de veiligheid eerder dicht. En kogelstootster Jessica Schilder heeft haar grote droom waargemaakt. Ze heeft als eerste Nederlandse vrouw de kogel meer dan 21 meter ver gestoten. Dat deed ze tijdens de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe atletiekseizoen in China. Het oude nationale record stond ook al op haar naam. Dat was 20 meter 69. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het westen is het over het algemeen droog. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen veel regen, weinig zon, maar wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics.
6: Album Alphabet.

0: ik ben nog niet vertrokken hoor. Sterker nog, ik ben net begonnen, dus ik ben er nog wel 2 uur lang, zo ongeveer. Yazoo, het staat op Upstairs at Eric's Don't Go Wereldhit.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En die plaat is opgenomen in de studio van Eric. En dan ook nog op de zolder, zeg maar. Die studio bevond zich namelijk op de bovenste etage. Dus vandaar ook de titel van de plaat Upstairs at Eric's uit 1982. Het werd een groot succes ook hier in Nederland. En de groep bestond uit Alison Moyet en Vince Clark. Die daarvoor nog bij Depeche Mode op de synthesizer speelden. Dat heb ik trouwens nooit geweten, dat laatste. Maar ja, als je dit zo hoort, dan begrijp je dat wel. Welkom bij Car Classics, nieuwe editie. Het albumalfabet zit in de laatste fase, want we zijn zo langzamerhand ook al beland bij de letter U. Dus dat betekent dat we zo langzamerhand naar het einde gaan. Hoewel, ik denk dat we nog wel een paar maanden of misschien zelfs nog wel een jaar bezig zijn voordat we de laatste plaat bij de Z hebben gedraaid, hoor. Ik moet ook nog een aantal radiostations noemen die sinds kort ook dit radioprogramma uitzenden. Zoals Radio Oldies Music, dat is een nieuwe zender. En ook Zina Classics zendt het uit. En al eerder stapte Wink Radio in en Network Radio zendt het al wat langer uit. Even als Nowhere Radio, Free Music Radio, Radio Koevoorde en nog een paar weken Nieuws Internet Radio. Want die zender gaat helaas binnen niet al te lange tijd stoppen. Ja, dat vind ik wel terug. Maar goed, ik heb daar al eerder uitspraken over gedaan. Ik wens in ieder geval mijn collega's daar veel succes wat er daarna gebeurt. Goed, in ieder geval gaat dit programma gewoon door. En we zijn toegekomen aan TNT. Dat is een album van AC/DC dat uitkwam in 1975. En daar is later een andere plaat uitgekomen van AC/DC. En dat heet High Voltage. En eigenlijk staan daar vrijwel dezelfde nummers op. Dus ja, heel veel dingen heb ik al een keer eerder gedraaid. Maar goed, oké, weet je. TNT is dusdanig de moeite waard om hem ook nu nog een keertje te behandelen. Dus vooruit, we zijn niet de kinderachtigste. Dus draai ik ook The Jack nog een keer, omdat het zo'n ongelooflijk lekker nummer is.
2: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter. Hey.

0: good night and God bless.
1: Car Classics. Lekker voor onderweg. Of gewoon voor thuis. Of op je werk.
2: Hoe heet die nou ook weer? Jeroen van der Krocht?
3: Jeroen.

Ja, er zijn wat platen in het albumalfabet die in Nederland niet zijn uitgebracht. Dat geldt bijvoorbeeld voor TNT van AC/DC. Die kwam later hieruit als High Voltage. Maar dit is ook een plaat die in Amerika uitkwam, het album 12x5. Amerikaanse release, hoewel ook dit nummer natuurlijk in Nederland uitkwam later. It's All Over Now. Oud nummer van The Valentine Brothers. Geschreven door Bobby Womack en Shirley Womack. Mick Jagger en Keith Richards hoorden dit op de Amerikaanse radio toen ze daar waren voor een promotietoertje. En toen dachten ze van dit willen wij ook opnemen. Toen hebben ze daar toch wel een hele eigen draai aan gegeven. En die versie die draaiden we hier in Car Classics. We maken een reis langs de beste albums uit zeg maar 70 jaar popmuziek. Ja, 60 jaar was het 10 jaar geleden, maar nu is het inmiddels 70 jaar geworden. En hier kwam ik vorige week niet helemaal aan toe. Het titelloze debuut voor de Tom Tom Club, als ik het zo mag formuleren. Dat vind ik echt een verschrikkelijke formulering, maar goed, dat klopt wel natuurlijk. En Wording Rapping Hood is daarvan de hit van dit echtpaar. Twee mensen van, hoe heet het? Talking Heads natuurlijk. Het was iets van, we gaan zelf eens een keer wat proberen. Tina Weymouth en, hoe heet die andere gast ook alweer? Tina Weymouth en Chris Friends. Kan ik die naam nou vergeten? Maar Wording Rapping Hood.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Eigenlijk wel opmerkelijk dat dit nummer hier in Nederland ons volkomen ontgaan is, want het werd helemaal geen hit hier. Maar in Amerika wel, daar was het de eerste grote hit voor de Stylistics, wat je kan terugvinden op het album dat ook gewoon de Stylistics heet. Titelloos debuutalbum, daar heb je hem weer. En ja, fantastisch. Ook nog opgenomen door Prince, misschien ken je die uitvoering wel uit de jaren 90. Ook een mooie versie trouwens. Maar nou ja, dit is in ieder geval de originele, dan weet je dat. Superlekker. Dat is gehoord van de T-Race Fanclub. Ja, als je het blad oorleest of naar de VPRO hebt geluisterd, vast wel. Dit staat op het album 13.

0: Ik heb nooit geweten dat dit nummer het zo goed heeft gedaan in Amerika. Maar er stond het 11 weken bovenaan in de Amerikaanse Billboard. Hot 100, Rolling in the Deep. Het is het openingsnummer van het album, het tweede album van Adele, 21.
1: Dit is de album van 100.
0: Even kijken hoe het staat met de LP en CD verkopen in Nederland. En ook met het aantal streams, want die tellen ook mee voor de Album Top 100. Ik noem de eerste weeksorteringen platen die voor het eerst in de Album Top 100 te vinden zijn. Op 88 komt Miro voor het eerst binnen met Leven de Fakes. Miro maakt goede muziek. Ik heb het nieuwe album nog niet gehoord. Maar ze was wel onlangs nog de gast op Radio 1. Het programma van, hoe heet het? Zelfde Femke van der Laan, ja. Het nachtprogramma. Nou, ik ga dat nog een keer terug horen. In ieder geval wel een plaat die vast wel de moeite waard is om een keer te streamen. Nou, heel wat hoger in de Album Top 100. Op nummer 39 komt de plaat binnen van Kneecap, Finian. Dan een nieuwe plaat van Tori Amos. In Times of Dragons staat op 36. Het begint heel spannend, die plaat. Ik heb hem beluisterd. Het valt me wel op dat ook de stem van Tori Amos helaas niet helemaal van slijtage vrij is. Maar dat maakt het misschien nog wel emotioneler allemaal. Zeker de moeite waard om te checken in ieder geval. Grappig voor 22, Casey Musgraves, Middle of Nowhere staat daar. De nieuwe plaat van de Black Keys komt binnen op 19, die heet Peaches. Op 9, Troby, Chameleon. En de top 3 bestaat deze week uit Thriller van Michael Jackson. 368 weken genoteerd in de Album Top 100. En deze week 3 plaatsen gestegen, zou ook wel door die film komen. 10 weken genoteerd en op 2 blijven staan Fuck Kleine van Lil Kleine. En nieuw op 1, Hit Me Hard and Soft, de tour, de live plaat van Billie Eilish. Ik ga naar de nummer 19, daar vinden we de nieuwe plaat van The Black Keys. En die heet Peaches. En het nummer wat op single verschenen is, dat is Where There Is Smoke, There Is Fire. En het klinkt heel erg garage rockachtig. En dat is eigenlijk best wel bijzonder voor deze tijd, laten we eerlijk wezen. Want de meeste platen klinken heel gepolijst. Geldt niet voor The Black Keys.
2: Nieuw.

leuke film. En het is later ook toegevoegd aan het album waar ik het eigenlijk van afdraai. 20-something, maar dan wel de Amerikaanse versie. Want hij is in Amerika daarna nog een keer opnieuw uitgebracht met dit nummer erop. Maar als je de oorspronkelijke versie hebt uit 2003, zul je dit nummer niet vinden op dit album. Dus eigenlijk is het dan weer zo'n speciale versie die we draaien. Nou, volgende week of misschien de week erop zal ik nog wel een ander nummer draaien van 20-something van Jamie Cullum. Dat wel op beide versies staat. Zowel op de heruitgave als op de oorspronkelijke versie uit 2003. Maar ja, goed, dat heb je af en toe. En achtergaat op de muziek. Het is wel een mooie uitvoering van het oude nummer van The Everlasting Love, nietwaar? Van, hoe heet die groep? The Love Affair bedoel ik natuurlijk. Dit is de Moody Blues, Gypsy of a Strange and Distant Time. Te vinden op To Our Children's Children. Niet zo'n hele bekende plaat van de Moody Blues, maar wel zeer gewaardeerd dit album. En daarom ook volkomen terecht in het albumalfabet. Weinig hits, goede muziek. En dat is waar het om draait in het radioprogramma.

0: Classics. Lekker voor onderweg. Of gewoon voor thuis. Of op je werk.
1: En dat betekent ook weer een heel leuk programma. Ik weet het zeker, want dit keer, jongen.
2: Yes.

0: Ik ben echt verbaasd dat deze plaats zo slecht is ontvangen van Buddy Joe Stormfront. Natuurlijk, het geluid was anders in vergelijking met wat we gewend waren van Buddy. Omdat deze plaat niet is geproduceerd door Phil Ramone. Hij heeft toen een ander iemand bij zijn nek wel gegrepen om te zeggen: jij gaat dit album produceren. Ik ben dan even zijn naam kwijt, maar dat vind je wel op de hoes van de plaat. En anders kun je het wel op Wikipedia vinden, denk ik. Maar ik vind het echt wel een goede plaat geworden. Er zijn genoeg goede nummers op. Maar als ik dan kijk op Music Meter en ook op allmusic.com, dan zie ik dat die plaat best weinig sterren gekregen heeft. Is niet helemaal terecht. Ik vind het een goed album. Dus daarom dat ik er nog wel wat meer van ga laten horen om dat ook te bewijzen. Goed, we gaan weer naar het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Beroemd boek en ook This Year's Model van Elvis Costello staat daarin. Een plaat die hij opnam met The Attractions, de eerste met The Attractions. En dat is wel grappig, want dit album wat we gaan draaien staat ook gewoon in het albumalfabet. We hebben er ook al een aantal nummers van gedraaid, This Year's Model. Dus ja, we combineren het gewoon, we draaien hem met de letter T en dus ook als
1: Ice Cone.
0: En ik draai vandaag het openingsnummer.

Het zijn best wel een bijzondere plaat dit van de Beach Boys, 2020. Want dat is namelijk een album dat ze eigenlijk als laatste uitbrachten bij het label Capitol Records. Er staan heel veel outtakes op, allemaal nummers die eigenlijk zijn overgebleven uit vorige sessies. Zo voordelen ze aan hun verplichtingen. En nou ja, dit is dan wel een van de hoogtepunten van het album hoor, I Can Hear Music. Het is niet geschreven door de Beach Boys. Van oorsprong is het een nummer dat is geschreven door Jeff Berry, Eddie Greenidge en Phil Spector voor de Ronettes. Maar deze uitvoering die mag er ook absoluut zijn. To Be Continued, zo heet niet alleen dit programma. Oh nee, dit programma heet helemaal niet zo. Maar To Be Continued zou je dan kunnen gebruiken om daarmee aan te geven dat het eerste uur erop zit en er een tweede uur aankomt. En zo heet ook het album van Isaac Hayes. En dat is echt een fantastisch album met ontzettend veel lange nummers. Maar Our Day Will Come wil ik je niet onthouden. Zo mooi, lied. Zo mooi.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op de kermis in het Noord-Hollandse Purmerend mag de politie het hele weekend preventief fouilleren. Dat heeft de burgemeester besloten. Gisteravond werden daar agenten aangevallen door tientallen jongeren met vuurwerk en stenen. Een enkeling is daarbij lichtgewond geraakt. De kermis gaat vanavond ook eerder dicht. In Parijs is actie gevoerd tegen de verdrijving van de Palestijnen in 1948, ook wel Nakba genoemd. Er werd een enorme Palestijnse vlag opgehangen op de eerste verdieping van de Eiffeltoren. De vlag is intussen weggehaald, maar 6 mensen die hem ophingen zijn opgepakt. Ze horen bij Extinction Rebellion. Presentator Bas Westerwil is overleden. Hij had hartproblemen en overleed in zijn slaap. Hij was bekend van programma's als Top Pop en Het Klokhuis. En ook was hij ambassadeur van de Hartstichting. Die laat weten verbijsterd te zijn. Hij inspireerde velen om een reanimatietraining te volgen, zegt de stichting. En kogelstootster Jessica Schilder kan het nauwelijks geloven dat ze haar eigen record heeft verbeterd. Ze deed dat met maar liefst 40 centimeter, waardoor ze over de magische grens ging van 21 meter. Dit is gewoon waanzinnig, want in het begin ging het eigenlijk helemaal niet zo goed, zei ze na haar prestatie in China. Om het af te sluiten, het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

vind het allerbeste single van YouTube persoonlijk. Pride in the Name of Love, ode aan Martin Luther King. Er komt trouwens wel een fout in de tekst voor. Early morning, April 4, shot brings out of the Memphis sky, wordt er gezongen. Maar King is vermoord om 6 uur, niet in de ochtend. Maar goed, afgezien daarvan een fantastisch nummer. Met, en dat heb ik nooit geweten, Chrissy Hynde in het achtergrondkoor. Ze zat ook op de hoesveld en dan als Mrs. Chrissy Kerr. Want ze was toen namelijk net getrouwd met Jim Kerr vandaag. Hey, goedemorgen. Of goedemiddag of goedenavond. Dit is Car Classics, het album alfabet met The Unforgiven, een album van With The Temptations.

Dat is een track die echt niet mag ontbreken in een programma dat Car Classics heet. The Highways of My Life. En het gaat eigenlijk over een metaforische autoreis als symbool voor een persoonlijke transitie. Lees ik hier op internet. De hoofdpersoon probeert op zijn eigen weghelft te blijven om niet afgeleid te worden. Maar hij voelt de pijn en het verdriet van een beëindigde relatie. Ja, ik kan het helemaal voorstellen. Niet dat mijn relatie op de klippen gelopen is. Gelukkig niet, maar eerdere relaties wel. En dan spreekt het nummer je extra aan. Fantastisch nummer van het legendarische Icy Brothers album Free and Free. Oh, het was trouwens ook het slotstuk van het album. Mooie finale.

aanklacht tegen de derde consumptiemaatschappij en de drang om alleen maar meer te willen, ook al ben je verzadigd. En bovendien gaat het eigenlijk ook wel over Geert Wilders. Duidelijk verhaal, muziek van De Wolf. Het staat op het album Thrust en het nummer heet Big Talk. Ook nog een single geweest trouwens, alleen een hit weer het niet, maar ik vind het wel een goed nummer. En het is ook wel een nummer dat ik je niet wil onthouden. Je bent bij Car Classics. Als je trouwens nog reacties wilt leveren op dit programma, dan kan dat. Bijvoorbeeld via het e-mailadres van Ice Radio, jeroen@iceradio.nl. Maar je zou ook bijvoorbeeld een e-mail kunnen sturen naar jeroen@carclassics.gmail.com. Want sommige mensen vragen daarom. Van joh, hoe kunnen wij eigenlijk reageren? Stuur even een mail. jeroen@carclassics.gmail.com. Momenteel draaien we albumtitels die met een S, een T of een U beginnen. Nou, als je nog wat U-albums kent, dan hou ik me graag naar aanbevolen. Oh, dit is aftellen geblazen. Wat betreft de titel van deze plaat van Midnight Oil. 10987654321. Van die plaat hoor je Power and the Passion.

zit je hier gewoon naar Toto te luisteren. Het had ook gewoon een Toto-plaat kunnen staan met Michael Jackson als gastzanger. Maar nee, het staat op een album van Michael Jackson. Thriller natuurlijk. En daarop zat dus ook dit Human Nature. Geschreven ook door trouwens een aantal Toto-leden. Door Steve Porcaro. Het is ontstaan toen zijn dochtertje van de glijbaan werd geduwd door een gemene jongen. En zij kwam huilend binnen. En toen zei de vader, in dit geval dus Jeff Porcaro. Steve Porcaro, die zei van ja, nee, maar die jongen die vind je waarschijnlijk leuk. En daarom doet je van de glijbaan, that's human nature. Zoals meer of meer ontstaan, in ieder geval de geruwe demo, die kwam in handen van producer Quincy Jones en die had iets van, dit moet op het album komen. En dat is ook gebeurd. En ook Miles Davis nam het op. Die uitvoering die mag je wat mij betreft trouwens onmiddellijk vergeten.

0: Uprising. Deze LP-serie van Bob Marley and the Wailers. Laatste avond dat ze uitbrachten toen Marley nog in leven was. En wat ze ook uitbrachten toen hij nog in leven was. Ja, het lijkt wel logisch dat ze het opnamen toen Bob Marley nog leefde. Hoewel, nou ja, nee. Kijk, het kan best wel zijn dat hij al was overleden. Dat ze daarna nog eventjes postuum aan de gang zijn gegaan met de opname. Hè? Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd met Made in Heaven van Queen. Freddie Mercury was al overleden. Maar dat hebben toen de andere bandleden van Queen afgemaakt. Nou, dat had hier zo kunnen zijn. Maar dat is niet zo. Want Bob Marley was er gewoon in levende lijf bij. Dit werd een hele grote hit. En ik moet je zeggen dat toen ik dit voor het eerst hoorde. En toen het ook heel vaak nog gedraaid werd op de radio. Ik totaal niet kon vermoeden dat Bob Marley toen al behoorlijk ziek was. Want ja, een half jaar later zou hij overlijden, zoals je waarschijnlijk je nog wel kan herinneren. Dat gebeurde namelijk in 1981. Maar hij is natuurlijk een legende en eigenlijk ook wel onsterfelijk. Dankzij onder andere de hit die je net hoorde van het album Uprising, Could You Be Loved.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En ik vertel je welke platen er deze week in die lijst nieuw zijn binnengekomen. Met andere woorden, welke platen staan er voor het eerst in? Op 20 komt binnen Tori Amos met haar nieuwe album In Times of Dragons. En dat zal wel gaan over de tijden van vandaag. Ik heb hem gedeeltelijk gehoord. Wel een album dat de moeite waard is. Kacey Musgraves, Middle of Nowhere, komt ook voor in de Vinyl 33 op 9. Kneecap met Finian zat op 8. En op 4 de Black Keys Peaches. Daar heb ik in het vorige uur wat van gedraaid. Dan op nummer 3 Main Street Breaking the Rules. Cool Blue Marbled Vinyl Edition. Dat is mooi. Op nummer 2 in de Vinyl 33 vinden we The Art of Loving van Olivia Dean. En de nummer 1 is dezelfde als die van de album Top 100. Nieuw binnengekomen. De plaat van Billie Eilish. Dat is een live plaat. Hit Me Hard and Soft, The Tour. En dan gaan we het nummer van draaien. Opgenomen in Manchester.
2: In Nederland.

is de B-kant van My Baby, maar later werd het ook in Amerika toch nog wel gewoon een hit op eigen kracht. En het staat ook op een LP natuurlijk, de 10 Temptations van The Temptations. Het origineel van Don't Look Back. Uiteraard kennen wij het hier in Nederland vooral van Peter Tosh en Mick Jagger. Dat vind ik eigenlijk een nog leukere uitvoering. Hoewel deze, die vind ik ook wel heel erg mooi hoor. En het is wel de originele, hè, die je hoorde hier op jouw radiostation waar Car Classics wordt uitgezonden met het album Alphabet. En ja, ik weet eigenlijk niet of dit nou een plaat is die erin thuis hoort. Het album Ups and Downs van Stephen Duffy. Hier nog op de hoes afgebeeld als Stephen Tintin Duffy. Want zo kenden wij hem in 1985. En dat is heel grappig, want het nummer wat ik zo meteen ga instarten, ken jij ook, is veel gedraaid op de Nederlandse radio. En die kenden het al heel erg lang, Kiss Me. Want het is namelijk al een keer eerder uitgebracht, in 1982, door de band Tintin, waar Stephen Tintin Duffy toen bij zat. En dat is een hele lange uitvoering. En ik heb die ooit een keer gehoord bij Tom Blomberg. Tom Blomberg die had toen nog een nachtprogramma bij de NOS. En die begon daar ooit zijn uitzending mee. Met de lange uitvoering van Kiss Me. En ik vond het toen al een ontzettend fijne plaat. En eigenlijk nog beter dan de versie zoals wij die kennen. Want die is eigenlijk veel te kort. Maar die lange uitvoering van Kiss Me. Van de band Tintin. Die zoek ik eigenlijk nog. Mocht je nou per ongeluk die hebben. Op Wave, MP3. Of misschien zelfs wel op 12-inch single. Laat het mij even weten via jeroen@carclassics.gmail.com. Want die zou ik graag willen hebben. Een kopie ervan dat volstaat. Dan kan ik die ook een keer draaien. Maar goed, het gaat om het album Ups and Downs. Want die plaat van Stephen Tintin Duffy, die staat genoteerd in het album Alphabet. En nou ja, die single versie, die klinkt zo. Ook leuk. Maar de lange uitvoering is echt nog veel beter. Misschien is hij ook wel ergens een stream. Als dat zo is, laat het me even weten. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Ik ben benieuwd.

Ik kan me nog herinneren dat dit uitkwam. Nou, het zou geweest zijn in september 2020 van Salt. En het was een hele rare tijd. We hadden toen te maken met corona. We zaten er middenin. Ik was zelf net ziek geweest. Ik begon net weer op te krabbelen eigenlijk. En het was onrustig. We hadden net Black Lives Matter hadden we achter de rug. Die protesten, politiegeweld. Het was behoorlijk onrustig. Toen eigenlijk ook al. Het begin van zeg maar de polarisatie. En toen kwamen al die platen uit van Salt. Het waren er een paar tegelijk. Dit staat dan op zeg maar Untitled Rise. Tussen haakjes. En ja, op deze plaat proberen de leden van Salt toch wel wat hoopvollere boodschap naar buiten te brengen. En nou ja, dat hoor je ook wel, want de plaat die er vooruit kwam, Free, dat was echt wel een hardere plaat met wat somberdere teksten. Maar dit was vrij hoopvol allemaal en ik vond het echt een geweldig nummer. Een nummer dat in ieder geval bevrijding, veerkracht en hoop uitspreekt. En dat dan op dansbare muziek. Ik vind het erg mooi. Nog steeds hoor. Ook nu nog in 2026. Salt dus. En Free plaat die uiteindelijk ook de eerste plek behaalde in de verrukkelijke 15. Maar geen hit werd in de officiële hitlijsten. Maar dat maakt niet uit. We mogen het niet vergeten. En ik vind het fijn dat de plaat in het album alfabet staat. Je komt daar zeker nog wel op terug. Dit is een plaat die natuurlijk ook niet meer kan breken. 10 met een griffel. Dat is wat dit album van Pearl Jam van de meeste fans wel krijgt, denk ik. 10 heet het album. En daarvan is dit het bekendste nummer. Alive. Dat we ook een boel ruzie opleverden met de toenmalige radiobaas toen ik dit draaide. Maar die man die had gewoon geen smaak. Daar kwam het door.

Blijft mooi dit, staat op 10. Debuutalbum van Pearl Jam. Natuurlijk was het weer zo dat de platenmaatschappij zoiets had van, joh, moet dit nou de single worden? Ja, zeiden de leden van Pearl Jam, dit moet de single worden. En het werd een doorbraak voor Pearl Jam, zo gaat het wel eens vaker. Goed, en inderdaad, die radiobaas die het niet leuk vond, die had ook nog een pistool. Dus ja, ik heb dat verhaal wel eens verteld, geloof ik, hè, of niet? Ja, toch? Vast. Oké. Ik vind het wel leuk om een keertje af te sluiten met een avontuur, mensen. Want het programma zit er alweer op. En ik beloof je dat ik de avontuur van Tommy van de Hulde heus wel een keer helemaal ga draaien. Dat moet wel, hè. Maar nu een klein stukje van de avontuur tot besluit. Ik wens je nog een hele fijne week. En volgende week gaan we door met onze reis langs de mooiste albums uit de pophistorie. Onze tracktocht. Graag tot volgende week. En reacties kun je kwijt op jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Tot volgende week.

0: Race Radio. Met nu het ANP nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Ter Apel dreigen asielzoekers weer buiten te moeten slapen. Het zit er zo vol dat sommigen nu in de recreatieruimte slapen, meldt RTV Noord. Gisteren en eergisteren was het aantal asielzoekers boven de kritische grens van 2200. Doorstroming naar andere gemeenten lukt niet. Veel noodopvang is uitgesteld door protesten. In Wenen staat een grote demonstratie op het punt van beginnen tegen de deelname van Israël aan het Songfestival. Honderden mensen hebben zich verzameld op een plein in de binnenstad van Wenen. Ze zwaaien daar met Palestijnse vlaggen en hebben protestborden bij zich. De politie houdt alles goed in de gaten. Er zijn tientallen knuffels neergelegd voor de mishandelde kinderen in het Groningse Stadskanaal. Die liggen voor het huis van een van de twee moeders die verdacht worden. De vrouwen werden deze week opgepakt. De kinderen werden geschopt en geslagen. Eén was er zo erg aan toe dat ze in coma werd gebracht. En in Duitsland is de 24 uur van de Nürburgring begonnen. Een race waar Max Verstappen ook aan meedoet. Het team heeft 4 coureurs die elkaar eens in de zoveel tijd afwisselen in de Mercedes AMG. De deelname van Verstappen heeft een enorme mensenmassa getrokken, waaronder natuurlijk ook veel Nederlanders. Dan nog het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica. Met Henk Peters.

ze hebben een nieuwe single in Engeland uit. En die komt ook binnen in de hitparade in mei 1983. Luister vrienden en vriendinnen, welkom weer bij Weekend Eclectica. Vandaag de muziek van 50 en 43 jaar geleden. Mei 76 en mei 83 met vooral veel albumreleases van 50 jaar terug trouwens, hè.

paar leuke hitjes gehad. Dit was er zeker eentje van Blind Vision in mei 83, nu in Engeland. Nou, wat heb ik vandaag voor je? Twee keer de top 3 van de nummer 1 hits. Maar zoals al een beetje aangegeven, de albumreleases die komen allemaal uit mei 1976. Want de oogst van 50 jaar geleden was veel beter dan die van 7 jaar daarna. Dus daar twee albums van. Nu nog een nieuwe binnenkomer in Engeland van Elton.

Tijd voor de aftrap van de interactieve items van deze week. En wat betreft mij 1983, zoals eerder gezegd, heb ik er maar eentje. Dat gaat dan om de nummer 1 hits in Engeland, Nederland en Amerika van mei 83. Dat waren er in totaal 6. Logische wijze dus 3 afvallers die dan wel een eervolle vermelding van me krijgen. Nou, de eerste was een Amerikaanse nummer 1 hit van Irene Cara, Flashdance. What a feeling, niet veel stemmen. Het ook voor een liedje dat zowel in Amerika als in Nederland best wel even bovenaan stond. Beat It van Michael Jackson, ook veel te weinig stemmen. En een liedje dat ik zelf vergeten was en dat ook weer snel gaat doen. Van New Edition, toen 1 in Engeland met Candy Girl. En zo hou ik er vanzelf 3 over. Die andere 2 de komende uurtjes van Weekend Eclectica. Maar deze toen 4 weken op 1 in Engeland natuurlijk wel gedraaid. Het gaat om een liedje van de Police. En die staat op...

0: Maris Blank en Dieter Meijer. En toen ook nog Carlos Perón, maar die zou snel hierna uit de band stappen. Yellow natuurlijk hoorde je met I Love You.
1: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.

Altered Images was het. En nu binnenkomen in de Engelse charts in mei 1983. Het liedje heette Bring Me Closer. Dan nu een liedje over de Falklandoorlog. Geschreven door Elvis Costello. Maar de definitieve versie is deze van Robert White. Hier is Ship It.

Robert Smyth begon zijn muzikale carrière al in de jaren 60 bij Soft Machine. Hele andere koek dan dit. Prachtig, dat wel. Shipbuilding. Tot zover Engeland bij 83. We steken over naar Amerika. 7 jaar.

13 jaar hiervoor zo'n beetje. Toen hadden ze 3 nummer 1 hits gehad. En dat succes was natuurlijk een beetje minder geworden. Maar toch een hele aardige comeback in 76. The Four Seasons met Silver Star. De volgende nieuwe binnenkomer in Amerika komt uit Engeland.

ronde van Queen, deze You're My Best Friend. We gaan naar albumreleases van precies 50 jaar terug. We gaan naar mei 1976. En zoals ik al zei, de oogst van mei 83 was van Karik, dus daar heb ik verder niet zoveel mee gedaan. Een beetje gekeken. Maar toen maar snel verder gekeken naar mei 1976 met maar liefst 10 albumreleases waar het Weekend Eclectica panel uit kon gaan kiezen. Nou, daar hebben we het er dus 8 niet van gered, maar die krijgen wel allemaal een eervolle vermelding. Daar gaat hij. Resolution van Andy Pratt. Een ander letterair album, Poco met Rose of Cimarron. En dan nog een letterair album, Aerosmith met Rocks. Kreeg wel een beetje steun, maar weinig. Blijft 1 letter R-album over, moet je even wachten. Verder het debuut van Warren Zevon, dat geen echte titel had. En een album van Jeff Beck, Wired. Had ik ook nog Turnstiles van Billy Joel, wel wat opgestemd, maar veel te weinig. En dat geldt, wat mij betreft, een beetje helaas ook voor Best Kept Secret van El Quinn. Band van eigen land natuurlijk. En dan degene die het ook, maar dan relatief net niet redden. Harvest for the World van de Isley Brothers. Hou je er 2 over. De op 1 aan deze stemmen gingen naar een album waar je aan het eind van dit uur wat van gaat krijgen. Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. Maar de grote overwinnaar, de Royal Scam van...

volledig aan Nederland voorbij gegaan, deze van de Ice Reporters. En in Amerika dan een bescheiden hit, haalde net de top 50. Part 1 van Who Loves You Better. Nog meer nu werk uit Amerika. Hier is Paul.

Dank natuurlijk, Parlement. Het laatste interactieve item in feite van deze week. De nummer 1 hits van 50 jaar terug, mei 76. Dat waren er in totaal 9 en dus 6 afvallers die allemaal snel een eervolle vermelding krijgen. De Engelse nummer 1 is van J.J. Berry, No Charge en Amber.

dat geldt ook voor twee Amerikaanse nummers 1. Welcome Back van John Sebastian, ooit in Loving Spoonful. En de andere, ik heb geen idee wat voor liedjes het is, van The Silvers, Boogie Fever. Die redden het dus ook niet.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nu zeker, walvis Timmy is dood. Hij spoelde een paar weken geleden aan op de Duitse kust, waarna dierenliefhebbers hem terug probeerden te duwen. Toen dat mislukte, werd hij met een grote waterbak naar zee gebracht. Ook zonder effect, want Timmy werd gisteren gevonden voor de kust van Denemarken. In Rotterdam is een man opgepakt die verdacht wordt van 4 overvallen in een half uur tijd, eergisteren. Hij zou met een mes hebben toegeslagen bij een supermarkt, cafetaria en tankstations. Bij de laatste overval wist hij er vandoor te gaan met geld, hij had de kassala meegenomen. En was vermomd als maaltijdbezorger. Een pijnlijk protest in Den Haag van de moeder van het ontvoerde meisje Insia. Ze heeft haar kind al bijna 10 jaar niet gezien en staat nu bij paleis Huis ten Bosch. Daar is het staatsbezoek aan de gang van premier Modi aan India, waar Insia op dit moment is. De moeder hoopt dat Modi haar kan helpen. En Avro Tros kan nauwelijks geloven dat presentator Bas Westerwil is overleden. We zijn er diep door geraakt, zegt de omroep. Westerwil was jarenlang een vertrouwd gezicht van de Avro en werkte voor radio en tv. Hij was hartpatiënt, hij was 62 jaar en overleed donderdagnacht in zijn slaap. Dan nog het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen wordt het weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters.
6: 1983.

en de Eclectica van deze week. Zoals ik al eerder zei, aflevering 243 van in totaal 253. Met vandaag de muziek van mei 1976 en mei 1983. En nu zitten we in Nederland, mei 1983. De leukste nieuwe binnenkomers in de Veronica Top 40 van 43 jaar geleden. En na Pickback hoort deze er ook zeker bij. New Order.

dat had er mede mee te maken, omdat ze het een goed idee vonden om de 12 inch in een soort van floppy disk te verstoppen. Heel goed bedacht. Maar het werd allemaal wel een beetje duur. Nou ja, het was wel de echte doorbraak voor New Order. Blue Monday, nu in de Veronica Top 40 van 43 jaar terug. En deze is zo leuk. Little

0: En de Disciples of Soul. Hij was niet alleen zanger, hij was ook acteur en als zanger vooral beroemd geworden. Nou ja, meer als gitarist natuurlijk in de band van Bruce Springsteen, de E Street Band.
1: Nummer 2.
0: Verder met de top 3 van de nummer 1 hits van mei 83. Op nummer 3, vorige uur, The Police, Every Breath You Take. En deze stond 4 weken op 1 in Engeland.

0: Ik ben heel eventjes weg geweest om een kopje koffie te bereiden voor mezelf. Terwijl jullie konden genieten van Sue van Spandau Ballet natuurlijk.
1: Ice Radio 1983.

0: gevonden hoor. Nena hoorde je met Nieuw Geträumt. Ik heb nog een uur binnenkomen voor je uit Nederland. En die is van Men at Work.
1: Eén keer per week zoekt Henk Peters het voor je uit. Het beste uit het rijke muziekverleden in Weekend Eclectica.

0: De opvolger van deze Australische band van Down Under, Man at Work met Overkill. Tot zover mei 83. We gaan naar Engeland, na 7 jaar eerder.
1: The year 1976.

0: Dolly Parton schreef de liedjes I Will Always Love You en Jolene op één dag. En volgens mij had ze van de opbrengst daarvan al heel aardig kunnen leven. Deze kwam eigenlijk uit begin 74, maar dik 2 jaar later in Engeland alsnog een hit.
1: Geen playlist.

0: toen Phil Lynott het nog niet helemaal doorgesnoven was.
1: Nummer 2.
0: Althans, dat vermoeden heb ik. In 1976 wel een hele fijne nieuwe Engelse single. Precies 50 jaar terug. The Boys Are Back in Town. Verder met de top 3 van de nummer 1 iets van toen. Op nummer 2, Silly Love Song, Wings.

Engeland. Met dit Devil Woman komt uiteindelijk op Stekkie 9. Maar in mei 76 is hij gewoon nog nu binnen. Ik heb nog één trackje voor je. En dat is natuurlijk nog een track van het album Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. En laat dat nu de titeltrack wezen.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Apeldoorn geldt een noodverordening in een wijk waar gisteravond weer werd gedemonstreerd tegen een noodopvang voor asielzoekers. Het liep eruit de hand toen demonstranten de boel in de fik wilden zetten en met fakkels en zwaar vuurwerk gooiden. Als je er niks te zoeken hebt, mag je er van de burgemeester niet zijn. Gisteren spoelde voor de kust van Denemarken een dode walvis aan en nu is het zeker. Het was Timmy. Dat is gebleken na onderzoek waarbij ook het zendertje werd gevonden dat hij had. De afgelopen weken zijn meerdere reddingsacties op touw gezet voor Timmy, maar hij was kennelijk al te verzwakt. Voor de 8e dag op rij wordt er actie gevoerd in de Rotterdamse haven. Demonstranten blokkeren een spoorlijn bij Barendrecht tegen de wapenhandel met Israël. De demonstranten worden steeds weggehaald, maar komen ook steeds weer terug. De havenbedrijven zijn de blokkade spuugzat, ook omdat het gevaarlijk is. En de moeder van Insia probeert weer aandacht te vragen voor de ontvoering van haar dochter naar India, bijna 10 jaar geleden. Ze stond bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag omdat de premier van India daar nu is voor een staatsbezoek. De moeder hoopt dat hij haar kan helpen. Premier Jette kaart de kwestie ook aan. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen nog in het oosten een bui. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en geregeld buien. Later op de dag is er af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters.

The Fix was een bandje uit Londen dat op een zeker moment onder de vleugels van producer Rupert Hine kwam. En dat is bij mij altijd een aanbeveling, want Rupert Hine...

0: Adventure Generation X, maar als soloartiest deed dit vooral in Amerika heel erg goed. Dit was wel een fijne single hoor. Nu in mei 83 in de Billboard Hot 100 White Wedding. We gaan naar de ontknoping van de nummer 1 hits van 43 jaar terug. Hadden al op nummer 3 The Police, Every Breath You Take. Op 2 True Spandau Ballet. En helemaal bovenaan de Amerikaanse nummer 1 voor David Bowie.
1: Nummer 1.

0: Een klein jaartje hiervoor hadden ze nog een nummer 1 in het kwart in Amerika met Don't You Want Me Baby. Dit was de opvolger, die komt uiteindelijk in de top 10. Ook hartstikke leuk. Keep Feeling Fascination, The Human League. Tot zover mei 83. We gaan naar Nederland.
1: 1976.

De Doobie Brothers, dat was ondertussen toch een beetje een ander bandje geworden met zanger Michael McDonald. Maar af en toe leverden ze gewoon nog wel goede singles af. Natuurlijk zoals deze Taking It To The Streets. Het laatste blokje Weekend Eclectica Nederland. Mei 1976, de beste nu binnenkomen ze in de Veronica Top 40 van toen. Maar ja, daar waren er niet genoeg van vandaag. Die van de Doobie Brothers uit de tipperaden.

shoulder. She said,

van het geweldige album. Vind ik tenminste dan. Black and Blue, The Rolling Stones, Fool to Cry. Nu in de Veronica Top 40 van 50 jaar geleden. Nu voor de laatste keer naar de Royal Scam. Nog één keertje.

was voor mij heel lastig om de afsluitende track te kiezen van het album The Royal Scam van Steely Dan. Maar uiteindelijk is het deze geworden, The Caves of Altamira. Straks nog wat van die andere albumrelease die er bovenuit sprong. Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. Nu na de nieuwe binnenkomers. Dit is een liedje dat stamt uit 58, maar 18 jaar later zowaar nummer 1 zou worden in Nederland.

0: Uit Florida kwam hij en dit was voor hem toch wel een mazzeltje dat zoveel jaar later dit via Engeland ook in Nederland terecht kwam en daar de bovenste plaats zou halen. Jungle Rock was het, nu binnen 50 jaar terug. Henk Mezel.
1: Radio met passie gemaakt en de muziek die raakt. Wij zijn Ice Radio.
2: 1976.

0: Zoals een liedje van Greg Allman van Allman Brothers, deze Midnight Rider. En in 76 voor reggae door Paul Davidson. We gaan naar een ontknoping toe, namelijk van de nummer 1 hits van 50 jaar terug. En we hadden al op nummer 3 Diana Ross met Love Hangover. Op 2 Wings, Silly Love Songs. En bovenaan Sammy Davis Jr.
1: Nummer 1.

tipperadenplaatje, maar veel te leuk om te laten liggen. En natuurlijk, je zou hem ook kunnen kennen van de net zo weergaloze versie van Joe Cocker. Nu voor de laatste keer naar Fly Like an Eagle, de Steve Miller Band.

0: voor de laatste keer de Steve Miller Band. In dit geval met een heuse albumtrack, Wild Mountain Honey. De Weekend Eclectica van deze week zit er weer op. Volgende week dan oktober 1974 en oktober 1968. Ook al zitten we nog in mei. Zoals je weet, ik ben een beetje kliekjes aan het opruimen. Er zijn ook weer stemlijstjes. Ga gerust naar Facebook, naar de pagina Weekend Eclectica. Daar kom je ze tegen. Nou, een toepasselijk om er mee uit te gaan. De Stampeders en Hit the Road Jack.
1: Hello!
0: Yeah. Is that you?
1: Who's this?
0: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
0: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
0: Listen!
1: Bye-bye.
0: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
0: I'm in trouble.
1: Yeah.
0: My girl just told me to

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Weekend Eclectica. Dat was
3: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In de Italiaanse stad Modena is iemand met hoge snelheid op een menigte ingereden, melden buitenlandse persbureaus. Er zijn zeker 7 gewonden, sommigen zijn er slecht aan toe. Ooggetuigen zeggen dat mensen door de lucht vlogen. De bestuurder is opgepakt, de burgemeester heeft het over een verschrikkelijke gebeurtenis. Wat in Wenen begon met enkele honderden mensen is nu uitgegroeid tot een protest met wel duizenden demonstranten. Ze zijn boos over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival dat vanavond in de finale staat. De demonstranten zwaaien met Palestijnse vlaggen. De politie houdt de boel scherp in de gaten. Teleurstelling bij mensen in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ze hadden uren in de rij gestaan bij een horlogewinkel die een spectaculaire aanbieding had. Maar het was er zo druk dat alles werd afgeblazen. De koopjesjagers vinden het jammer dat het niet beter geregeld was. De actie is ook in het water gevallen in andere steden. En Engelse voetbalfans zaten op het puntje van hun stoel, want in Londen was de finale van de FA Cup. En de beker ging naar Manchester City. De ploeg van trainer Pep Guardiola won met 1-0 van Chelsea. Manchester City doet het trouwens ook goed in de competitie. De ploeg staat tweede achter koploper Arsenal. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Morgen wordt het maximaal 16 graden. Veel wolken en dan ook geregeld buien. Later op de dag is er wel af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In de Italiaanse stad Modena zijn zeker 7 gewonden gevallen toen een auto op hoge snelheid op ze inreed. Sommigen zijn er slecht aan toe. De bestuurder is opgepakt. Het lijkt erop dat hij dit met opzet deed. Premier Meloni is op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen en laat zich constant bijpraten. In de Rotterdamse haven zijn 8 demonstranten opgepakt. Die blokkeerden het goederenspoor uit protest tegen wapenhandel met Israël. Dat doen ze al dagen achter elkaar. Dit was dag 8. Ze ketenden zich vast aan het spoor. Op sociale media laat de actiegroep weten dat ze er morgen weer zullen zijn. Harry Styles begint zo aan zijn reeks van 10 concerten in het stadion van Ajax, waar al dagen fans voor de deur lagen. Het concert wordt niet alleen bezocht door Nederlanders, maar ook door Duitsers, Britten en Italianen. Gisteren werden petjes en hoodies verkocht met Harry erop. Die waren in mum van tijd uitverkocht. En de vrouwen van FC Twente hebben de KNVB-beker gewonnen. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen landskampioen PSV. En dat betekende dat er strafschoppen genomen moesten worden om het duel te beslissen. En Twente nam de penalties beter. PSV zal er ziek van zijn, want ze stonden kort voor tijd nog met 2-0 voor. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten nog wat buien. Vannacht dan zakt het kwik tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16 met veel wolken, geregeld buien en pas later af en toe wat zon. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Nederland en India hebben een akkoord gesloten om meer met elkaar te gaan samenwerken. Maar Nederland wil er ook iets voor terug. Premier Jette vindt dat India zich harder moet inspannen om het ontvoerde meisje Insia terug te brengen. En gaat het ook tegen premier Modi zeggen nu die op staatsbezoek is in Nederland. Een aanslag in het centrum van Modena in het noorden van Italië. Daar is een man met buitenlandse roots op hoge snelheid op voetgangers ingereden. Er zijn zeker 7 gewonden, waaronder een vrouw die geplet werd tussen de auto en een winkelpui. Ze raakt waarschijnlijk haar benen kwijt. De bestuurder is opgepakt. In Noorwegen zijn 27 mannen gearresteerd bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En in Wenen is de grote finale van het Songfestival begonnen. En de ogen zijn niet alleen gericht op de grote kanshebbers Finland en Australië. Iedereen is ook benieuwd hoe Israël het doet. In het centrum van Wenen werd vanmiddag nog gedemonstreerd door duizenden mensen die vinden dat Israël er niks te zoeken heeft. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten wat buien, vannacht wordt het niet kouder dan 3 graden. Morgen dan wordt het maximaal 16. Zijn er veel wolken, geregeld buien en later op de dag af en toe wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het zuiden van Duitsland is een ongeluk geweest met een propellervliegtuig. Daarbij zijn de twee inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig ontplofte in de lucht en de brokstukken kwamen terecht tussen huizen. Ze zouden geen mensen hebben geraakt en dat is een wonder, want de romp lag pal voor een huis. In Canada heeft iemand het Hantavirus. Het gaat om een opvarende van het virusschip Hondius en die zat al in isolatie. Volgens een Canadese nieuwszender heeft de patiënt milde klachten. De gezondheidsdienst zegt dat Hanta heel iets anders is dan corona of griep en dat de kans op een pandemie vrijwel nul is. Gedoe over de kermis in Purmerend. Die moest vanavond eerder dicht omdat gisteravond rellen uitbraken en de politie werd bekogeld. De exploitanten zeggen, pak de raddraaiers aan en niet ons en de rest van de bezoekers. De attracties gingen uit protest niet om 9 uur dicht, maar een half uur later. En als het aan de Belgen ligt, worden de deelnemers van het Songfestival voortaan gekozen bij een stemming. Daarbij wordt dan bepaald wie wel en wie niet mee mogen doen. De Vlaamse omroep overweegt volgend jaar over te slaan als er niets verandert. Het steekt de Vlamingen dat Israël nu op het podium staat. Dan nog het weer van Weer Online. Vannacht dan zakt de temperatuur tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16, maar wel met veel wolken, geregeld buien en pas later op de dag af en toe wat zon. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhalle waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het Hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhalle waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhallen waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhalle waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.